0: Deze voor zal zijn.
1: FedEx 1, copy contact.
2: Honors 111 is on scene.
1: Copy, Honors 111.